0: 包括对生水道的事的。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.